Welkom bij de Concertzender met het komende uur het programma Latijns-Amerika en Curaçao. Vanavond staan drie Latijns-Amerikaanse balletten op het programma. Eduardo Mata dirigeert het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela. Als eerste ballet luisteren naar Uirapuru van de Braziliaan Heitor Villa-Lobos uit 1917. Uirapuru heeft ook nog een W-nummer, en in dit geval 133. Het is een soort opusnummer wat ooit een meneer David Appleby heeft gemaakt als een catalogus. De componist neemt ons mee naar het regenwoud van Brazilië, een regenwoud vol vogels. Een hoofdrol in dit ballet is weggelegd voor de beroemdste vogel van Brazilië, de Uirapuru. De Uirapuru is een mythologisch figuur, een betoverde vogel. De Braziliaanse indianen beschouwden hem als de koning van de liefde. In Brazilië vindt men ook dat als je de vogel hoort zingen, je geluk kunt verwachten. Genoeg inspiratie dus voor een ballet.

Het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela, onder leiding van Eduardo Malta, speelde het ballet Uy Parú van Héctor Villa-Lobos. Van Brazilië gaan dezelfde uitvoerende over naar Mexico. Daar schreef Carlos Cavés tussen 1926 en 1932 het ballet Paardenkracht, of in het Spaans Caballos de Vapor. En u hoort zo de suite uit dit ballet. In dit werk draait het om machines en die staan voor de kapitalistische Verenigde Staten tegenover het tropische landschap van Mexico. Op 31 maart 1932 ging dit werk in première in het Metropolitan Opera House van Philadelphia, met toen als dirigent Leopold Stokowski en voor de futuristische decors tekende de beroemde Mexicaanse schilder Diego Rivera. U weet wel, de echtgenoot van de bekende Frida Kahlo. Muzikaal is dit ballet te plaatsen in de buurt van Edgar Varese en George Antheil. Luistert u nu naar Paardenkracht.

Dat was de suite de Caballos de Vapor, Paardenkracht, uit het gelijknamig ballet van Carlos Chávez. Eduardo Mata dirigeerde het Simón Bolívar Symfonieorkest. En dan nu over naar Argentinië. Voor het Amerikaans ballet Carven schreef de Argentijn Alberto Ginastera het ballet Estancia in 1941. In dit kleurrijk ballet neemt de componist ons mee naar de Argentijnse Pampa. In 1943 schreef hij 4 danza's uit dit ballet, waarvan wij er 3 nu horen.

Het Tölzer Knabenkoor met solisten en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil in motetten van Joseph Haydn. Deze zwerven door de klassieke periode werd samengesteld door Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender met de nieuwe aflevering van Componist van de Maand, een programma van Agnes van der Horst. En deze maand is dat Jean-Philippe Rameau.

Een portret in muziek, dat is wat u zojuist hoorde. Dit werk heet namelijk La Rameau en het werd gecomponeerd door de Franse componist Jean-Philippe Rameau. Hij overleed dit jaar precies 250 jaar geleden en daarom is hij deze maand de componist van de maand. La Rameau werd uitgevoerd door clavecinist Trevor Pinnock, barokvioliste Rachel Podger en Jonathan Manson op viola da gamba. Het is een genrestuk, een muziekwerk dat een persoon, een karakter of een dier uitbeeldt of een verhaaltje vertelt. Omdat het La Rameau heet, is het waarschijnlijk geen beschrijving van de componist zelf, maar van zijn vrouw of van zijn zus Catherine, die een goede klaveciniste was. Rameau leefde in de tijd van de barok, in de periode waarin behalve het genrestuk ook het klavecimbal erg populair was. Hij componeerde dan ook de ene ferme bundel met klavecimbalstukken, op zijn Frans pièce de clavecin, naar de andere. Maar La Rameau is geen pièce de clavecin, maar een van de vijf pièces de clavecin en concert. In die muziekstukken speelt het clavecimbal namelijk een muzikaal wedstrijdje met twee melodie-instrumenten. Zoiets was in die tijd nog nooit eerder gecomponeerd. Rameau was dan ook een groot vernieuwer. Maar hij begon tamelijk traditioneel.

Dat waren de laatste drie delen uit het motet Coam Dilecta, uitgevoerd door het Chœur de la Chapelle Royale, diverse instrumentalisten, organist Willem Jansen, tenor Guy de Mee en de bas Peter Kooi, allen onder leiding van Philip Herrewegen. Wie Jean-Philippe Rameau zegt, zegt onmiddellijk ook klavecimbalmuziek en opera. Dat hij ook motetten componeerde is bij de meeste mensen totaal onbekend, want ze zijn bijna nooit uitgevoerd. Toch zijn er vier prachtige motetten van hem overgeleverd, waaronder dit Coam Dilecta. De ingetogen, elegante en serene muziek van dit werk lijkt bijna ver af te staan van Rameau's latere muziekdrama's. Rameau doorliep een uiterst merkwaardige muzikale carrière. Eerst was hij een wat eenzelvige organist en kerkmuzikus. Hij speelde in provinciesteden als Dijon, Lyon en Clermont-Ferrand en schreef voornamelijk klavecimbalstukken. Maar vanaf ongeveer 1733 veranderde zijn leven totaal. Hij woonde in de wereldstad Parijs, stond in het centrum van de belangstelling, bewoog zich in de hoogste kringen, was de lievelingscomponist aan het hof van Lodewijk XV en produceerde bijna alleen nog maar muziekdrama's, zoals bijvoorbeeld Platé, een ballet Buffon, een komische opera met dans. Het gaat over de spuuglelijke maar ontzettend ijdele moerasnimf Platé, die door oppergod Jupiter gruwelijk voor de gek wordt gehouden. Hij doet of hij smoor verliefd op haar is en met haar wil trouwen, maar dat doet hij alleen om zijn echtgenote Juno een lesje te leren. Zoals gebruikelijk in die tijd begint de opera met een proloog. Een toneelschrijver wil een nieuw stuk maken, maar dat gaat zomaar niet. Amour, de godin van de liefde, en Thalia, de muze van het toneel, en Momus, de muze van de spot, willen per se meedoen. U hoort het.

We hoorden Veronique Gens als Amour, Jennifer Smith als Talia, Guy de Meijer als de toneelschrijver en het ensemble vocaal Françoise R, begeleid door Les Musiciens du Louvre, onder leiding van Mark Minkowski. We gaan een nieuw spel spelen, een spektakel maken, zo werd er gezongen. En een spektakel, dat werd het. Het verhaal van Platé is op zich nogal plat, maar de muziek maakt het allemaal goed. Het is een bonte afwisseling van virtuose melodieën, vernuftige harmonieën en spitsvondigheden. Zoals dierengeluiden, slierte korte nootjes en onregelmatige ritmes. Bijvoorbeeld als het ijdele moerasmonster, een mannenrol, haar liefde voor Jupiter bezingt. Dat doet ze in zulke vals en kromdeftig Frans dat de vogels van schrik kwetterend wegvliegen. En dat wordt treffend en hilarisch in de muziek uitgedrukt. Aan het eind van de opera wordt Platé door iedereen uitgelachen. In haar woede vergeet ze netjes Frans te spreken en kwaakt ze als een kikker, waarna ze in haar moeras verdwijnt.

En zo eindigt de opera met Gilles Ragon als een virtuose woedende Platé. Platé was Rameau's 8e muziektheaterstuk. Hij zou er nog ruim 20 schrijven. Rameau componeerde veel en snel. Toch schreef hij nooit een zelfstandig orkestraal werk. Maar zijn muziekdrama's zitten zo vol prachtige instrumentale stukken dat er talloze suites uit zijn samengesteld. Zoals deze suite uit het operaballet Les Fêtes d'Hébé.

Hier ging het orkest van de 18e eeuw volledig uit zijn dak. Dit onder de bezielende leiding van deze zomer helaas overleden Frans Brugge. Deze muziek komt uit het Les Fêtes d'Hébé. Het wordt nogal beschouwd als een van de beste werken van Rameau. Zo rijk aan expressie en aan prachtige klankkleuren. Ook in zijn eigen tijd was het een groot succes. In 1740 werd het zelfs 71 keer uitgevoerd. Zet de muziek enchantée, schreef een tijdgenoot in een recensie. Betoverende muziek. 1739 was een goed jaar voor Rameau, want toen ontstond ook Dardanus, een tragi-lyriek, een ernstige opera. Dardanus gaat over de gelijknamige zoon van Jupiter. Hij wordt verliefd op een dochter van de vijand, wordt betrapt en wacht in een ondergrondse kerker zijn executie af. We laten het deel horen waarin Dardanus zijn treurige lot bezingt, gered wordt door Venus, die hem in slaap tovert en ontvoert in haar wagen. Het is een van de mooiste fragmenten uit de opera. Rameau schildert met klank. Dardanus' hartverscheurende aria wordt begeleid door alleen strijkers en fagotten. Die ongebruikelijke combinatie maakt de naargeestige sfeer in de kerker voelbaar. De inzet van de blokfluiten in de slaapmuziek brengt vredige rust. Tja, het zijn misschien zelfs wel de mooiste noten die Rameau ooit schreef.

John Mark Ainslie zong de rol van Dardanus, Mireille Delunch was Venus en we hoorden het koor en orkest van Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Voor de meeste Parijzenaars was een opera een gezellig avondje uit, waarbij je gewoon door de muziek heen kon kletsen. En dat publiek vond Dardanus veel te tragisch en te zwaar. Rameau kreeg trouwens vaker gemopperd te horen over zijn ernstige opera. John Mark Ainslie zong de rol van Dardanus, Mireille Delunch was Venus en we hoorden het koor en orkest van Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Voor de meeste Parijzenaars was een opera een gezellig avondje uit, waarbij je gewoon door de muziek heen kon kletsen. En dat publiek vond Dardanus veel te tragisch en te zwaar. Rameau kreeg trouwens vaker gemopperd te horen over zijn ernstige opera's en daarom wisselde hij ze

Met excuses voor de oneffenheden, zeg maar geloof ik, op de cd. Was dit de sonate in G van Giovanni Hoffmann, gespeeld door de mandolinespeler Giulio Calvetti. En op de fortepiano werd hij begeleid door Diego Vasolis. Dan keren we tot het besluit van dit programma terug naar Beethoven en luisteren naar de sonatine in C, weer door dezelfde uitvoerende.

Helaas heeft deze cd wat spetters waarvoor. Nogmaals excuses. U heeft geluisterd naar Beethovens Sonatine in C nummer 1. Gespeeld door mandolinevirtuoos Duilio Galfetti en de fortepianist Diego Vasolis. En tot zover dit tweede deel van Bijzondere Instrumenten. Een programma dat voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht. Meer informatie over

Dit is de concertzender met deel 6 van de Zweedse symfonie, 1903. Naast Hugo Alvén was er nog een belangrijke componist op het symfonisch actief, een gebied actief, Wilhelm Stenhammar. In zijn eerste symfonie in F, daaraan begint de componist in het begin van de 20e eeuw. Onder de indruk van Sibelius' symfonie in D in 1903 bewerkte hij de symfonie. Pas in 1931 werd dit werk weer uit de kast gehaald. Luistert u nu naar een uitvoering van deze eerste symfonie in F door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi.

Tot zover Sanssouci voor vandaag. Mozart heeft nog 25 andere pianoconcerten geschreven, plus een handvol concerten voor andere instrumenten. U zult dit soort muziek in de toekomst dus zeker vaker bij ons horen. Dit was Sanssouci bij de Concertzender, samengesteld door Wouter Steenbeek.

De laatste tonen van het Krönungsconcert Mozart, 26e pianoconcert in D-groot met Alfred Brendel en de Academy of St. Martin in the Fields.

Welkom bij de Concertzender. Cello en contrabas. Vandaag deel 2, Giovanni Bottesini. Duetten voor twee contrabassen. De Paganini van de contrabas is ongetwijfeld Giovanni Bottesini. Deze contrabas-virtuoos heeft veel muziek geschreven voor, ja, hoe kan het anders, de contrabas. Zo zijn er ook een aantal jeugdwerken. De drie duetten voor twee contrabassen. Deze duetten hoort u zo meteen door de contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler. We beginnen met Grand Duetto nummer 1. Dit is een duet alsof het komt uit een opera van Bellini. Hier zijn Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler.

De contrabassisten Ovidiu Barilla en Wolfgang Küttler speelden het Grand Duetto nummer 1 van Giovanni Bottesini. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Grand Duetto nummer 2. En in dit duet komt Beethoven om de hoek kijken.

Dat was van Giovanni Bottesini het Grand Duetto nummer 2 voor twee contrabassen. U hoorde Ovidiu Barila en Wolfgang Küttler. Van dezelfde componist en dezelfde uitvoerende, het Adantino uit het derde Grand Duetto.

Tot zover het Adantino uit het derde Grand Duetto met de contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler. We gaan nu verder met het cellokwartet Amsterdam. Zij spelen Dans uit deux pièces van de Belgische componist Jozef Jongen.

Jovivat, ja, het was ook een academische feestmars uit 1882 van Alfons Diepenbroek. Het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober speelde dit. Zij verlaten nu het podium en we zetten daar twee vleugels neer, twee oude vleugels. Een Bechstein uit 1870 en daarachter nemen Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar plaats. En ze spelen vierhandig twee stukken van Ferdinand Oberstadt uit 1880.

0: En dat was tot besluit het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar op twee grand piano's van Bechstein uit 1870 met twee stukken van Ferdinand Oberstadt. Dit programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.
1: Orgelwerk. Oude muziek op historische orgels elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luister dus naar Orgelwerk.

Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag aandacht voor de componist Enescu. Georges Enescu wordt geboren in 1881 te Livenie in Roemenië. Als muzikaal wonderkind gaat hij studeren in Wenen en later vervolgt hij zijn studie in Parijs bij onder meer Massenet en Fauré. Als vioolpedagoog krijgt hij bekende leerlingen als Yehudi Menuhin en Arthur Grumio. Enescu liet maar 33 opusnummers na. Hij was zo'n perfectionist dat hij de meeste van zijn werken niet liet uitgeven. Zijn composities zijn niet vooruitstrevend, maar ze zijn wel belangrijk vanwege de aandacht die hij gaf aan de Roemeense volksmuziek. We gaan luisteren naar Enescu's strijkkwartet opus 22, nummer 2 in G groot uit 1951. Het wordt gespeeld door het Quatuor Atheneum Enescu.

U hoorde het Quatuor Ateneum Enesco met strijkkwartet nummer 2 van Georges Enesco. We gaan verder met een kort werk voor viool en piano van Enesco, Obade, uitgevoerd door het duo Orfeo, dat bestaat uit Vita en Ismael Wallace.

Duo Orfeo speelde Obade voor viool en piano van Georges Enescu. Ten slotte Enescu's sonate opus 26 nummer 2 voor cello en piano. U hoort Viviane Spanogen en André de Grote.

En dat was tot slot Legine van César Franck met het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Voor reacties kunt u terecht op klassiekemuziek@concertzender.nl. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

We gaan bij de Concertzender verder met een nieuwe aflevering van De Wandeling. Dit is de derde aflevering van een serie uitzendingen over kamermuziek van componisten die opgeroepen werden om zich of zich hebben aangemeld mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog. En deze oorlog wordt ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of ze bleven hun verdere leven getekend door de opgelopen blessures. We geven een postuum eerbetoon aan deze componisten, met vandaag aandacht voor de muziek van een aantal Britse componisten. We beginnen met de Verlern Songs van de Schotse componist Cecil Cold in een arrangement voor ensemble en sopraan van Julien Salamcour. De composities van Coles werden pas in 2001 bij toeval ontdekt en dat gebeurde tijdens de renovatie van een school waar Gustav Holst destijds werkte. En Coles had zijn werken bij deze Holst in bewaring gegeven toen hij met zijn legeronderdeel naar Frankrijk vertrok. U hoort het Hornstein Ensemble met de sopraan Barbara.

De Verlaine Songs van de Schotse componist Cecil Coles door het Hornstein Ensemble met sopraan Barbara Krieger. Dan gaan we verder met drie liederen van William Dennis Brown. Hij kwam in 1915 om het leven als marinier tijdens de gevechten bij Gallipoli in de hak van Italië. U hoort de tenor Martin Hill, begeleid door pianist Clifford Benson, in achtereenvolgens Arabia, Epitaph on Salad Hill Pavey en To Graziana, Dancing and Singing.

De tenor Martin Hill, begeleid door pianist Clifford Benson, met drie liederen van William Dennis Brown. Tijdens een studie werden Francis Purcell Warren en Herbert Howells goede vrienden. Howells gaf zijn vrienden bijnamen en zo werd Warren Bunny genoemd. De vriendengroep werd geportretteerd in Howells' compositie The Bees. Warren vocht in 1916 in de slag bij Somme. En hij werd vermist, maar zijn lichaam werd niet gevonden. Er zijn niet veel composities van hem bekend. Uit zijn Five Short Pieces for Violoncello uit 1914, wat dus wel bekend is, hoort u de delen A Sunday in Autumn en Kettle Song. En die werken worden uitgevoerd door Stephen Isserlis, cello, en Stephen Hooch, piano.

Twee delen waren dit uit Five Short Pieces for Violoncello uit 1914 van Francis Purcell Warren door Stephen Azalis cello en Stephen Hughes piano. Veel carrières werden door de oorlog afgebroken, zo ook die van de Engelse componist, pianist en organist Ernest Farrer. Farrer studeerde onder andere bij Charles Villiers Stamford en was bevriend met componist Frank Bridge. Hij stierf amper twee dagen aan het front in september 1918 in de Zuidvallei van de Somme. U hoort van hem de Vagabond Songs opus 10 in een uitvoering door de bariton Stephen Varco, begeleid op de piano door Clifford Benson. En die drie delen zijn The Wanderer's Song, Silent Noon en The Roadside Fire.

De Vagabond Songs, opus 10, hoort u in een uitvoering door bariton Stephen Varco, begeleid op de piano door Clifford Benson, een compositie dus van de gesneuvelde Ernest Farah. Tot de vriendengroep van de eerder genoemde Herbert Howells behoorde ook de dichter en componist Ivor Gurney. Zijn bijnaam was Bartholomew. En ook hij was een van de vrienden die door Howells in zijn compositie The Bees werd neergezet. Al vroeg was bij Gurney een geestelijke kwaal ontdekt en zijn oorlogservaringen, inclusief de blootstellingen aan gasaanvallen, hebben het nodige daaraan toegevoegd. Hij bracht de laatste 15 jaar van zijn leven door in psychiatrische ziekenhuizen, maar desondanks heeft hij veel geschreven en gecomponeerd. We laten twee composities van hem horen, te beginnen met de liederencyclus Ludlow and Team, dat uit 7 delen bestaat. De uitvoering is door Brian Gibler tenor, Stephen McGee piano, Katie Hyun en Ben Russell viool, Jessica Meyer altviool en Michael Katz cello.

En tot slot van deze uitzending hoort u het ensemble nogmaals. Ze gaan nu spelen van Ivor Gurney, de compositie in Flanders.

Hier is de concertzender met het programma De Wandeling. Vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Paganini. De Italiaanse componist Niccolò Paganini wordt geboren in 1782 te Genua. Hij overlijdt op 57-jarige leeftijd in Nice. Zijn eerste lessen op viool en gitaar krijgt hij van zijn vader, een havenarbeider. De lessen gingen gepaard met stokslagen, maar de resultaten waren opmerkelijk. Op 8-jarige leeftijd schreef de kleine Niccolò zijn eerste vioolsonate. Na een paar jaar kreeg hij officieel les en de successen van het wonderkind bleven niet uit. Hij werd uitgeroepen tot de grootste violist van Italië. Laten we gaan luisteren naar Paganini's gitaarkwartet nummer 7, gespeeld door Quartetto Paganini.

U hoorde Quartetto Paganini met gitaarkwartet nummer 7 van Niccolò Paganini. De virtuoos Paganini heeft veel betekend voor de ontwikkeling van het vioolspel en viooltechniek. En dit komt mede doordat hij leed aan het syndroom van Marfan. Een van de kenmerken daarvan zijn de lange en zeer bewegelijke zogenaamde spinnenvingers die Paganini bij het vioolspel goed van pas kwamen. Voor u speelt nu Stefan Milenkovic, Paganini's Thema variato per violine.

Stefan Milenkovic bracht Thema Variato per Violine van Niccolo Paganini, met excuses voor de storing in de cd. Het leven van Paganini was vol mysterieën. Hij is jaren spoorloos geweest, zijn ongelofelijke techniek zou door een pact met de duivel gekocht zijn en hij speelde 's nachts op kerkhoven. Daarnaast schminkte Paganini voor het effect tijdens optredens zijn gezicht wit. Tot slot van deze uitzending klinkt zijn Serenade Terzetto door Pierre Lénaire alt viool, Nelly de Camp gitaar en Cyril Lacroux op cello.

0: una lisa.
1: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

In dit programma richt ik de schijnwerper op Jozef Liebert Alfred van Damme. Bekend onder de naam José van Dam. Bekend als basbariton. Vooral bekend als operazanger, maar ook een enorme staat van dienst als liedzanger.

Leise flehe meine Lieder durch die Nacht zu dir. Et Ständchen, uit Schwanengesang, Deutsch 975, Franz Schubert. Bas, bariton José van Dam, samen met pianist Valery Afanasieff. Van Dam werd geboren in Jette, een deelgemeente van Brussel, op 25 augustus 1940. Eigenlijk is er helemaal niet zoveel bekend over de zanger. Zijn enorme repertoirelijst is min of meer zijn biografie. Zijn vader was meubelmaker, dus niet het verhaaltje van ouders die ook in het vak zaten. Maar hij ging al wel, voor een zanger vrij vroeg, op zijn 17e studeren aan het Conservatorium van Brussel. Bariton Frederik Anspach, die daar van 1949 tot 1977 les gaf, was zijn leraar. Anspach was vooral bekend geworden als liedzanger en gaf zijn liefde voor het lied door.

Der Wegweiser uit Winterreise, Deutsch 911. José van Dam samen met pianist Dalton Baldwin. Als prijswinnaar, als laureaat heet dat in België, van eerst een concours in Luik en later ook in Toulouse, valt hij op bij talentspeurders. En hij kan in 1961, hij is dan 21, mee gaan doen aan de opera Les Troyens van Berlioz, bij de Parijse opera Garnier. Snel daarop volgt daar een vast engagement en weer later ook bij de opera van Genève. In 1967 wordt hij uitgenodigd door de opera van Berlijn, die Deutsche Oper, waar hij 6 seizoenen lang in diverse rollen zijn opwachting maakt. Hij zong daar onder meer Figaro en Leporello in Mozart's Don Giovanni. In 1968 maakte hij zijn debuut bij de Salzburger Festspiele in de rol van Tempo in Rappresentazione di Anima e di Corpo van Emilio di Cavalieri. Hij zong er sindsdien in onder meer Le Nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Le Conte of Man, Fidelio en Il Trovatore. Ik zou de rest van dit uur kunnen vullen met alle titels van opera's waar José van Dam in heeft gezongen. Maar gelukkig heeft hij naast zijn activiteiten als operazanger steeds weer het kleine podium opgezocht. En zonder regie, grootse kostuums of in een enorm decor liedrecitals gegeven. Hij verstaat de kunst om zijn grote stem, bijvoorbeeld nodig voor Wagner en Verdi, in te zetten voor een bescheidener manier van zingen. Maar met een groot gevoel voor tekst en expressie. Luistert u eens hoe hij dat doet in 4 liederen van operacomponist Jules Massenet. Achtereenvolgens hoort u Elegie, La mort de la cigale, Berceuse en Les mains, samen met Jean-Philippe Coyard aan de piano.

liederen van Jules Massenet, José Van Damme en Jean-Philippe Collard en cellist Guy Roguet. Van Massenet zong hij de titelrol in de opera Don Quichotte. Hij deed dit bij de Munt in Brussel, het operahuis waar hij uiteindelijk 40 jaar op de planken stond. Reizend over de hele wereld, van de ene grote productie naar de andere, kwam hij toch altijd weer naar de Munt. Don Quichotte van Massenet. Maar hij speelde ook in 1997 Don Quichotte in L'Homme de la Mancha, de man van La Mancha. De rol die Jacques Brel 30 jaar eerder had vervuld. Hij deed dat in twee series voorstellingen bij de Opéra Royale de Wallonie in Luik. En dan zong hij ook de Don Quichotte liederencyclus van Jacques Ibert en van Maurice Ravel. Ravel schreef de liederen in 1933, eerst voor bariton en piano, maar maakte later een orkestbewerking. De legendarische bas Fyodor Chaliapin was de eerste die ze uitvoerde. Luistert u nu naar José Van Damme met het Orchestre de l'Opéra de Lyon, dat gedirigeerd wordt door Kent Nagano. Don Quichotte à Dulciné. Eerst chanson romanesque, dan chanson épique en dan chanson à boire. Je bois à la joie. Ik drink voor mijn plezier.

Maurice Ravel, Don Quichotte à Dulciné, José Van Damme, samen met het orkestre de l'Opéra de Lyon, dirigent is Kent Nagano. In een interview zei Van Damme het volgende: ik hou van uitdagingen op voorwaarde dat ze artistiek verantwoord zijn en bijdragen tot het werk. Hij deed die uitspraak in een discussie over hedendaagse regieconcepten, waar regelmatig de partituur en libretto ver uit elkaar gedreven worden. Hij heeft zich nooit beperkt tot de grote operaklassiekers, maar heeft zich met evenveel toewijding het 20e eeuwse repertoire eigen gemaakt. Bekijk zijn enorme discografie. Debussy, Messiaen, Turufflet, Alban Berg, aan. Maar steeds ook weer liederen. Met het Vlaams Radioorkest ondernam hij diverse tournees met Mahlers liederen. En hij maakte veel cd's met liederen van Schubert, Schumann, Duparc, Brahms en Van Wolf. Hij werkte veel samen met de Poolse pianist Maciej Pikulski. En van Ugo Wolf namen de beide heren de drie Havenspieler liederen op. De tekst is van Goethe. Wer sich der Einsamkeit ergibt, an die Türen will ich schleichen, wer nie sein Brot mit Tränen aß.

pianist Maciej Pikulski en bariton José Van Dam van Hugo Wolf de drie harfenspielerlieder. Mijn vrouw en mijn hond zullen nog het meest blij zijn, zei José Van Dam nadat hij bekend maakte te gaan stoppen na een carrière van ruim 50 jaar met veel reizen en zelden thuis zijn. Hij werd in 1998 nog tot baron benoemd, uit erkenning voor zijn grote carrière. De nu 76-jarige José Van Dam leidt sedert een aantal jaar het opera- en lieddepartement van de muziekkapel Koningin Elisabeth. Ik sluit dit programma over de Belgische basbariton José Van Dam af met de eerste twee van de Zes Monologen aus Jedermann, een werk van Frank Martin, geschreven in Zwitserland in 1943. In de programmagids op concertzender.nl vindt u een overzicht van de liederen uit dit programma. Nu José Van Dam samen met Orchestre de l'Opéra de Lyon onder leiding van Kent Nagano. En tot een volgende keer.

Dit was Tres Danzas Cubanas van Alejandro García Caturla. U hoorde het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Kerry Lynn Wilson. De Braziliaan Oscar Lorenzo Fernandez schreef in 1930 Batuk, een kleurrijk Afrikaanse dans. In 1941 nam hij deze dans op in zijn opera Malazarte. De Afrikaanse dans komt ook voor in de Braziliaanse populaire muziek.

Patuk van Oscar Lorenzo Fernandez werd uitgevoerd door het Simon Bolivar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Carrie Lynn Wilson. We gaan nu naar Mexico. Silvestre Revueltas was in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw op reis naar Janitzio. Dat is een eiland bij het meer van Pátzcuaro. In 1933 schreef hij er een muzikaal gedicht over dat eigenlijk een mooie muzikale ansichtkaart is. Luistert u maar.

Janitzo van Sylvester Revueltas. In Mexico City is er een beroemd park, Chapultepec. Over dit park schreef de Mexicaan Carlos Chavez een werk met de gelijknamige titel. We horen populaire Mexicaanse melodieën. Oorspronkelijk had dit werk een andere naam, namelijk de Republikeinse Ouverture. Het werk lijkt een beetje op Central Park van Charles Ives.

Dat was Jabotepec van Carlos Chavez met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson. Dezelfde uitvoerende blijven bij Chavez. In 1937 haalde de componist uit de kast de Chaconne in E van Dietrich Buxtehude. Buxtehude schreef dit voor orgel. Chavez maakte er twee bewerkingen van. Eén voor kamerorkest en één voor groot symfonieorkest. Die laatste horen we nu met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson.

Nog één keer dirigeerde Carrie Lynn Wilson het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela. U hoorde de Chacón in E in de versie van Carlos Chávez. We gaan weer naar Mexico en het Staatssymfonieorkest van dit land. Ze staan onder lijn van Enrique Batis. Het eerste nummer op het programma, Mexicaanse landschappen, ook weer van Carlos Chávez. En u hoort het in alle kleuren van de regenboog.

Het Staatssymfonieorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batis speelde Mexicaanse landschappen uit 1943 van Carlos Chávez. Dan nu nog de Cantos de México, ook van Chávez, een werk uit 1933 en een werk dat geschreven is voor Mexicaanse instrumenten.

Dat was tot slot de Cantos de México van Carlos Chávez. Enrique Batis dirigeerde het Staatssymfonieorkest van Mexico. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag aandacht voor de componist Enescu. George Enescu wordt geboren in 1881 te Liveni in Roemenië. Als muzikaal wonderkind gaat hij studeren in Wenen en later vervolgt hij zijn studie in Parijs bij onder meer Massenet en Fauré. Als vioolpedagoog krijgt hij bekende leerlingen als Yehudi Menuhin en Arthur Grumio. Enescu liet maar 33 opusnummers na. Hij was zo'n perfectionist dat hij de meeste van zijn werken niet liet uitgeven. Zijn composities zijn niet vooruitstrevend, maar ze zijn wel belangrijk vanwege de aandacht die hij gaf aan de Roemeense volksmuziek. We gaan luisteren naar Enescu's strijkkwartet opus 22, nummer 2 in G groot uit 1951. Het wordt gespeeld door het Quatuor Atheneum Enescu.

een heel populair stuk. Het wordt veel uitgevoerd in de concertzalen en staat zelfs in de top 10 van de begrafeniscomposities. Tijdens nationale en internationale rampen of rouw klinkt stevast dit adagio op de radio. Maar Albinoni componeerde veel en veel meer en vooral totaal andere stukken. Dat gaan we deze maand laten horen. Maar eerst gaan we luisteren naar het beroemde adagio voor orgel en strijkers.

Ja, het Adagio van Albinoni, uitgevoerd door het London Philharmonic onder leiding van David Perry. Ook mensen die helemaal niets hebben met klassieke muziek weten, dit is het Adagio van Albinoni. Maar het gekke is, het is helemaal niet van Albinoni. Toen dit stuk in 1958 werd gepubliceerd, werd gezegd dat het was gecomponeerd door een leerling van Albinoni, Remo Giazzotto. En het werd het Adagio van Albinoni genoemd omdat het gebaseerd was op een thema van Albinoni. Later bleek dat thema maar een piepklein motiefje te zijn. En zelfs van dat kleine stukje wordt ernstig betwijfeld of dat wel echt van Albinoni is. Het Adagio lijkt ook helemaal niet op een Albinoni-compositie. De Italiaanse barokcomponist schreef geen enkel ander werk dat zo traag is en zo overemotioneel als dit. Zijn muziek is veel levendiger, avontuurlijker en contrastrijker. Zoals zijn concerten bijvoorbeeld. Met die werken werd hij echt beroemd in zijn eigen tijd. Hij schreef er ongeveer 60. We gaan luisteren naar één ervan. Het is een concerto voor twee hobo's, strijkers en continuo. Het 10e concert van een reeks van 12, gecomponeerd omstreeks 1715. Albinoni was in die tijd een internationale bekendheid. Dat blijkt wel uit het feit dat hij deze 12 concerten opdroeg aan de keurvorst van Beieren, Maximiliaan Emanuel. De koning had gevochten in de Spaanse successieoorlog. Dat strijdbare is vooral in het eerste deel van dit concert heel goed te horen.

Alfredo Bernardini en Frank de Bruyne waren de solisten in het dubbelconcert voor Hobo. Ze werden begeleid door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. De hobo als solo-instrument was in de tijd van Albinoni een tamelijk onbekend fenomeen. Toch componeerde Albinoni er zeker 16, waaronder verschillende dubbelconcerten. Hij hield zich keurig aan de driedelige concertvorm. Die was min of meer de standaard geworden door zijn oudere collega Vivaldi. Maar Albinoni bracht het concert wel een stukje verder. Door het gebruik van imiterende en contrasterende motieven en andere contrapuntische technieken maakte hij de muzikale bewegelijker. De muzikale lijnen bewegelijker. Tommaso Albinoni leefde van 1671 tot 1751, een overgangstijd. Tot ongeveer 1700 was Italië in de ban van de vocale muziek. Daarna nam de instrumentale muziek de macht over. En het is vooral vanwege zijn instrumentale muziek dat Albinoni tegenwoordig bekend is. Toch schreef hij veel meer vocale muziek. En is die muziek bovendien erg goed en interessant. Hij produceerde zo'n 80 opera's, tientallen serenades en cantates. Maar die zijn helaas maar zelden te horen. Dat is jammer, want luistert u straks maar naar deze cantate, Parti mi lasci. Het gaat over liefdesleed in groene wouden die bevolkt worden door goden, nimfen en herders. Daarover gingen alle cantates in die tijd. Een beetje saai, zou je denken. Maar Albinoni brengt leven in de brouwerij, met veel expressie en contrasten. Hij zorgt voor afwisseling tussen korte, lange en nog korte passages aan lange lijnen. Ook de emoties wisselen. U hoort woede, verontwaardiging, verdriet.

Sopraan. U hoorde sopraan Barbara Schlick, clavecinist Roderick Shaw en cellist Nicholas Cielo in de cantate Parti mi lasci van Tommaso Albinoni. Albinoni was de zoon van een speelkaartenfabrikant en was eigenlijk voorbestemd om zijn vader op te volgen. Gelukkig zag iedereen in dat hij veel beter was in muziek. Tot ongeveer 708 werkte hij nog mee in het familiebedrijf. Daarna namen zijn broers het over en kon Tommaso zich helemaal aan het componeren wijden. Honderden stukken schreef hij, vooral zangcomposities. Die voorkeur voor zang stak al zijn andere werken aan. Ook de abstracte kamermuziek, zoals de 12 trio-sonates opus 1 die hij omstreeks 1694 componeerde. Albinoni was toen 23 en al een gerespecteerd componist. Verschillende opera's van hem werden al in Venetië opgevoerd en veel van zijn muziek werd gedrukt, uitgegeven en verspreid over Europa. Zijn 12 zangerige trio-sonates lagen zelfs op het bureau van Johann Sebastian Bach. Die vond ze zo goed dat hij er thema's uitleende om fuga's op te schrijven. U hoort hier de 10e van de 12, de trio-sonate in F klein.

De triosonate nummer 10 in F klein van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door het ensemble Parnassi Musici. In deze triosonates van de jonge Albinoni is de invloed van Corelli te bespeuren. Maar in zijn voorkeur voor vocale muziek was hij meer verwant aan Vivaldi. Het is weer heel triest dat er van de berg opera's die hij componeerde maar een paar bewaard zijn gebleven. Eén daarvan is Il Nascimento dell'Aurora. Het is een serenata, een genre waarop ze dol waren in de 18e eeuw. Een serenata was meestal een niet al te lange opera die zich afspeelde in een paradijselijke utopia, Arcadië. Dit werk was bij Albinoni besteld door de Venetiaanse ambassadeur van de Oostenrijkse keizer. Het was een cadeautje voor de keizerin, een verjaardagscadeautje. In de titel van het werk, Il Nascimento dell'Aurora, de geboorte van Aurora, horen we het al. De keizerin wordt vergeleken met niemand minder dan de godin van de dageraad. In het stuk bereiden onder meer Apollo, Daphne en Zephira, godin van de wind, het verjaardagsfeest van Aurora voor. Daarbij bezingen ze de liefde in alle toonaarden. We laten u 3 van de mooiste aria's horen. In de eerste 2 zingt Zephira. Tot slot horen we Apollo, die zijn liefde bezingt voor Daphne. Albinoni werd geroemd om zijn prachtige melodieën en de treffende uitdrukking van allerlei gemoedstoestanden. Hier hoort u waarom.

Arias uit Il Nascimento dell'Aurora, een festa pastorale van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door countertenors Radu Marian en Terry Y, begeleid door Klemencic Consort onder leiding van René Klemencic. Het uur is bijna om. U luisterde naar de eerste uitzending van de componist van de maand maart, Tommaso Albinoni. Deze maand zal dus op de concertzender regelmatig van Albinoni te horen zijn. We gaan tot slot nog draaien het concerto voor viool en strijkers nummer 1 in Bes. Dan hoort u violist Andrew Manzi als solist en hij wordt begeleid door de Academy of Engine Music onder leiding van Christopher Hogwood. Dank voor het luisteren. Dit programma werd samengesteld en gepresenteerd door Agnes van der Horst, techniek Ronald Visser.

Dit is de Concertzender met kamermuziek in De Wandeling. We beginnen met het pianoquintet Opus Postuum in G-klein van Max Bruch. Er zijn 4 delen, Allegro Molto Moderato, Adagio, Scherzo en Finale, Allegro Agitato. U hoort Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher.

Dat was het pianoquintet opus postuum in G-klein van Max Bruch, uitgevoerd door Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher. Luistert u nu naar het strijkkwartet in A groot, opus 106, van Robert Fuchs. Heeft 4 delen, allegro molto moderato, allegro vivace, andantino sostenuto en andantino allegro. U hoort het Minguet-kwartet en dat bestaat uit Ulrich Isfort en Annette Reisinger, viool, Irene Schwalb, altviool en Matthias Diener, cello.

0: Tot slot van de wandeling hoorde u het strijkkwartet in A-groot op 106 van Robert Fuchs, uitgevoerd door het Minguet-kwartet. De wandeling wordt voor de concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma 50 jaar Koninklijke Filharmonisch Orkest van Luik. En vandaag heel veel muziek van César Franck. Om precies te zijn het symfonische gedicht Psyche van César Franck. Het zijn langste orkestwerk wat hij geschreven heeft. Een groots werk, einde met een groot koor. Het is gebaseerd op Psyche uit de Metamorfose van Apuleius. Wat je misschien wel beter kent als het werk De Gouden Ezel. Het bestaat uit drie delen waarvan je opeenvolgend hoort Psyche's slaap. De tuinen van Eros en Psyche's zonde. Ook al verschillende bronnen melden dat het vooral ook de klachten en het lijden van Psyche zijn. Die laatste, daar hoor je een groot koor in. Franck componeerde het resulterend in 1887. En je hoort hier de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. Het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss.

En zo heeft u kunnen luisteren naar het Divertimento in S Grote Terts, opus 1 nummer 6 van Joseph Anton Stefan. En de fortepiano die u hoorde was een instrument uit 1800 van de bekende bouwer Andreas Stein, die samen met zijn dochter Annette Stein een fabriek hadden in Wenen. Dit instrument wat u nu hoorde staat in het Historisch Museum in Basel. We gaan verder met werken van Stefan, Joseph Anton Stefan. U luistert nu naar een sonate in S Grote Terts en wederom Eduardo Torbianelli.

En dat was de sonate in S, grote terts, van Joseph Anton Stefan, met de fortepianist Edoardo Torbianelli. Vervolgens luisteren we naar de sonate in C, grote terts, opus 3.

De sonate in C grote terts, opus 3 van Joseph Anton Stefan. Eduardo Torbianelli bespeelde het zogenaamde Andreas Stein fortepiano uit 1800. Gaat u nu luisteren naar 4 delen uit de sonate in Bes grote terts, ook van Joseph Anton Stefan.

Dat waren tot besluit vier delen uit de sonate in Bes grote terts van Joseph Anton Stefan. Ik had u nu nog niet verteld wanneer Joseph Stefan leefde. Het was tussen 1726 en 1797. Hij heeft dus de hele ontwikkeling meegemaakt van de fortepiano. Mozart schreef ook zeer positief over de fortepiano en zeker die over van Stein. In ons volgende programma kunt u meer sonates horen van Joseph Anton Stefan. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 van een nieuwe serie programma's getiteld Geniale Muziekvrienden. Ze gaan over wat Mozart en Haydn voor elkaar hebben betekend. Deel 1 sloten we af met een staaltje ghostwriting van Mozart. Ik vertelde dat zijn vriend Michael Haydn, dat is de broer van Jozef, in de problemen zat omdat hij een opdracht tot het schrijven van 6 duo's voor viool en altviool niet op tijd afkreeg. Daardoor dreigde de aartsbisschop zijn salaris in te houden. Mozart, die door de aartsbisschop op staande voet ontslagen was en alweer een tijd in Wenen woonde, was toevallig bij Michael Haydn op bezoek toen hij hem dit vertelde. En hij bood genereus aan om wel even 2 duo's te schrijven. Hij heeft daarin geprobeerd een beetje in de stijl van Michael Haydn te schrijven, om de kans te verkleinen dat de aartsbisschop achter dit bedrog zou komen. Maar dat is maar ten dele gelukt. En daar mogen we blij om zijn. Want er ontstonden voor deze kwetsbare combinatie 2 meesterwerken, vind ik, waar Mozart zelf ook tevreden over was. Vorige keer konden we horen dat Michael Haydn's muziek niet kan tippen aan die van Mozart. En toch verschenen Mozart's stukken onder Michael Haydn's naam en de aartsbisschop kreeg geen argwaan. Want die haatte Mozart en had, potentaat die die was, Michael vast ontslagen als hij erachter was gekomen. Goed, een concert met alleen maar een viool en een altviool heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt. Daarom hoor je deze duo's zelden of nooit. Dus dacht ik goede gelegenheid om ze allebei te draaien. We beginnen met het duo KV 423. Een stralend stuk waarin viool en altviool voortdurend met elkaar in gesprek zijn en om elkaar heen dartelen. We horen ook dat Mozart uitgebreid had kennis gemaakt met de muziek van Bach en Händel en meer fugatisch is gaan schrijven. Thema's en begeleiding worden daarin net zo belangrijk en inwisselbaar. We gaan luisteren naar violiste Antje Weithaas en altiste Tabea Zimmermann. Mozart dus, duo in G, KV 423.

Mozarts duo KV 423. Ja, mooie, rijke muziek toch, hè? Voor twee instrumenten. Sorry voor de kleine ongerechtigheid voor het langzame deel. Goed, zo mogelijk nog rijker en met nog meer diepgang is het volgende duo, KV 424. Het langzame deel daaruit hebben we vorige keer al gedraaid en dat komt dus nu nog een keertje voorbij. En ik zou zeggen, dat is geen straf, want het is ongelooflijk wat Mozart hier voor elkaar krijgt met twee eenzame strijkers. In dat langzame deel speelt de altviool bijna voortdurend dubbelklanken, wat voor Mozart nieuwe harmonische mogelijkheden opent. We gaan weer luisteren naar dezelfde, vind ik, prachtig spelende Duitse dames, Antje Weithaas, viool, en Tabea Zimmermann, altviool.

Dat was Mozarts wonderschone duo KV424 door violiste Antje Weithaas en Tabea Zimmerman op de alt. Mozart schreef het dus samen met dat eerste duo om zijn vriend Michael Haydn uit de brand te helpen. Die bewaarde Mozarts manuscripten zijn hele leven in een vitrinekastje. Dat gebeurde allemaal in Salzburg en daar blijven we nog even met Mozart. Want het voornaamste doel van zijn bezoek was om zijn vader om te turnen. Die had namelijk meer dan eens zijn afkeuring laten blijken van Mozarts mésalliance met Constanze. Vader Leopold ontvangt dus Mozart en zijn vrouw uiterst koel. Hij vindt Constanze nogal onbenullig en had een ander soort vrouw in gedachten voor zijn geniale zoon. Mozart doet een poging om zijn vader overstag te krijgen door Constanze mee te laten zingen in een mis van eigen hand. En die wordt uitgevoerd in de Sankt-Peterkerk. En dit gedeelte is voor de sopraan het hoogtepunt uit die mis in C klein. De interactie tussen de blazers en zo'n kwetsbare sopraan, ja, dat heeft voor mij iets hemels.

Ja, fragmentje uit Mozarts mis in C-klein, KV 427. Zelfs met deze muziek lukt het Mozart niet echt om zijn vader te laten ontdooien. Leopold blijft afstandelijk en laat Constanze keer op keer merken dat ze van de koude kant is. Goed, Mozart en zij reizen weer naar Wenen. Daar krijgen ze verschrikkelijk nieuws te horen. Hun zoontje Raimund Leopold, nog maar een paar maanden oud, is tijdens hun verblijf in Wenen overleden. In een brief schrijft Mozart: "We zijn allebei erg bedroefd om ons arme, lieve, dikke, schattige jongetje." Nou, dit gebeurde allemaal herfst 1783. Eind december dat jaar zijn er in Wenen 2 dagen achter elkaar concerten. Tijdens de repetitie van deze concerten schudden Mozart en Haydn elkaar waarschijnlijk voor het eerst de hand. Er klinkt muziek van Mozart, maar ook van Joseph Haydn, die in Wenen is omdat hij even niks te doen heeft voor het vorstenhuis Esterhazy, waar hij in dienst is. Van Haydn worden er waarschijnlijk delen uitgevoerd uit zijn oratorium Il Ritorno di Tobia, onwaarschijnlijk heftige muziek waarin hij een storm verklankt.

Ja, dit koor uit Haydn's oratorium Il Ritorno di Tobia rekent wel even af met de brave Haydn. Hij is hierin begonnen met klankschilderen, zoals hij dat later uitgebreid zou doen in zijn oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Nog een kort voorbeeld uit hetzelfde stuk. Een juichend loflied op de almachtige God. En dat God alom aanwezig is en onbeperkte mogelijkheden heeft, illustreert Haydn ontroerend naïef met behulp van grote octaafsprongen en een virtuose orkestpartij. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. Op 5 juni gaan we verder met geniale muziekvrienden. Tot dan.

Reageren op dit programma? Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H.

U luistert naar de Concertzender en in het komend uur gaan we verder met onze serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harpen. We zijn er weer toe aan deel 7 en u gaat luisteren naar harpenmuziek van François-Joseph Naderman, Louis Spoor, Robert Nicolas-Charles Boscha en Jan Ladislav Dusek. Masumi Nakasawa speelt op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815 en om te beginnen de mooie fantasie en variaties sur le songe en dat is van François-Joseph Naderman.